is gaan het werk, am labiek, mijn voeten komen bin. Heer, af van weg.